Baby Blue. En dat Do You Wanna Dance. En ze herkent als het wel haar om.